As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die luisterrekenspan vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Kaas.
1: Stomme werken op je kaas, meneer. Gaan met Stijn en is lekker. De brand van bedobbels in pyjama's. Pyjama's. Nee?
2: Ja. Nee? Pyjama's.
1: Ja, ik denk dat het aangeleerd nou. Natuurlijk zijn ze pyjama's. Ik wil niet zeggen dat die oude mensen niet. Want ik vooral nederig om verskoning. Maar mijn oma was pyjama mensen.
2: Ja. Ja.
1: In Japan.
2: Ja, Japan. Ja.
1: Ik nog nooit een besit in mijn leven nie.
2: Oh, ik kreeg de lekkerste Japan.
1: One layer. Klim in die bed dan, as jy kind kreeg.
2: Nee, maar dat is lekker om net daar te sitten. Want ik kan niet altijd net onder een conversie sitten hier, sweet.
1: Ik wil erin. Ik kreeg waar ik vannacht koud die. Dus ek het hier erg...
2: Ja, nee, kijk, mijn Japan is een baie dik Japan. As ek om aan het, is dit...
1: Dis waar ek bly. Ja, dis my comfort zone. Maar ja, dit is wat dit is. 17 minute net voor die tyd van 7 uur. Die lekker luisterstasie. Dit is maandag in die Bayo Barrio Piaal officieel. Die eerste 7 dan klaar van September. Wat bedoel, daar is nog net 3 weke oor en dan kan ons in November.
2: Nee, kan nie geloof.
1: Ja, is craziness, man.
2: Eerst Oktober.
1: Oktober, excuse toch, ja, en dan November.
2: Phew.
1: Ja. Maar dat is crazy, want december is klaar voorbij en november is al, je weet, mensen komen zo halfpad en denken, ah, is een volgende jaar probleem.
2: Nee,
1: ja, is een volgende jaar probleem.
2: Ek is so van die begin van december van, klink sê, januari, ja. Ding, nou. Ek is 2027, ding, ja. Nou. Ja. Jo, 2027.
1: Zal maar die mensen jou balance, hier is dringend, vir jou.
2: Ja, klink soos jy.
1: Ja, klink soos jy probleem. She says on the first full week she starts at a new job. Maar ja, dat is wat het is. Ons kram ek hier rond op die verjaarsdag van mense wat al naam gemaakt het. Goeiemorgen.
2: En dan moet ek sê, ek vroeg om verskoning as ek het ook verkeerd gekry het. Ek denk ek het vrijdag vandag sy verjaarsdag gelees. Want vir een of ander rede verjaar Devin Sawa en Barry Olivier.
1: Ek wou het nie vir jou vrijdag sê nie, want jy was so happy.
2: Oh, dank
1: je. En to, I just left you be.
2: Want toen kijk ik naar maar, dat is een hele klomp andere mensen hier zo.
1: Ja, ja. Nou, ik heb er het achtergekomen. En toen denk ik net bij mezelf, weet je wat, jij is zo gelukkig. I'm just gonna leave you. Je weet, het is je hond in die flankie. Just go.
2: Oh, is een probleem, man. Yeah. Awesome, man. Just go. It's okay.
1: So, maar hulle kan niet zo ver terug onthou nie.
2: Baie welkom allemaal. Yeah. Ons het getime travel.
1: Ja.
2: Oké, iemand wat rechtig vandaag verjaar. Is Evan Rachel Wood. Sy is vandaag 39 jaar oud. Sy het in die flick The Wrestler gespeel en sy was ook in The Beatles. Nie die band, nie die flick. Across the Universe. En groot naam van sy afgemaak in die flick 13. Sy het ook later in die sci-fi reeks Westworld gespeel. Ek denk sy is een fenomenale actrice. Ek denk sy Practical Magic ook. Ek kan nie mooi onthou nie.
1: Wat sy nou maar sê?
2: 17.
1: Oh, you went up, eh?
2: Ja, ek die onderste mens.
1: I got you. Yeah. Ja. Kan nie gesig, ja. It's spawning actress.
2: Sy is 'n baie goeie actrice en underrated.
1: Jo, maar sy het dieselfde look op elke foto.
2: Sy lyk precies soos dat sy gelyk het toe sy in 13 was.
1: Ja, 100%, man. 100%. But hey, it are what it are. Sy nou to deploy. Ons gaan nie beklaan. Ons bietjie verder, ons kyk. Ons het nou gepraat oor ons paas wat serious het. Hey, puts it right on.

0: Ik ga even nodig.
1: We're on it. Maar ja, dat is hem erin. Alles wat is veel heet op die sport. Als je er nog iets in kunnen met liefde, Dierstien, dan zeg je erbij bij, dankie. Maar that was it, man. That was it. That was it. 24 minuten net na die tijd van... Ach, hier heb je lekker luisterstasie.
2: Het jij gezien? Die buren is wieploos. Nieuwe bakkie en al.
3: Is dat wat hulle bij Samba is?
2: Hoezo?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al zekering. Persoonlijk, commercieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang een verzekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altijd kan gaan.
3: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Coöperatief Beperk is een gemagtigde financiële dienstenverskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
4: You have family. When you buy a King Calls.
5: Word deel van die King, waar je altijd ware omgee en persoonlijke familiedienst kan verwacht. Voor meer as 30 jaar sien ons om naar jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuigen online of bij een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. Bij King Cars kan je altijd staat maken op kwaliteit en omgee.

0: Monster FM nuus hooftrekker.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, Wusimuso Katmatlala keer terug. Beskuldigdes keer terug na die hof verborg tot die einde van die Rusland en Oekraïne. Kakel tot naai volledige bulletin.
2: Paris Center het ons alles wat jy per 4x4 uitstekende gebruikte karavies en stinker caravans is die enigste gins daar in die Ooskaap. Ek is Sjaal Stinker Caravan, Paris Center, 4de Laan, Elisabeth.
3: Dat ons beste, jou 4 beste prijs.
2: 581-S3.
4: Oh, come on! At Gold, how important for your car to be reliable is our beautiful manufacturers that our gold are stocked with a wide range. No, we don't ask for full. It's been now. Parts of all brands. Archer Newton Park at 5K Elizabeth. Go to.

0: Goedemiddag, Joe. Samen met Fransje van Kuik. Ik doe hem zelf in naar Fransje van Kuik, de gekke zanger.
1: Let's do it. En we ons dat gemist. Nou, doe het onverschuwd. Dit is de boodschap van die van ik met jouw nieuwe leven. Voor jou wie je aanpakt, en wat jij voor ons aan ons levens. Bye, liefie. En jou verkom met liefde van Rina af.
0: Lekker. Zo, het is allemaal tijd voor ons om te groeten met die prachtige maandag. Hij is oké. Okay.
1: Ja, is rustig zo ver.
0: I don't like Mondays.
1: Oké, okay, Garfield.
0: Man. Like lasagne either.
1: Oh, lasagne.
0: Pasta. Ik weet hier.
1: Lekker garlic broodje.
0: Kan lasagne.
1: Want glans te veel kom.
0: Nee. En dat is voor mij ook. Dus ik is niet mal oor herderspastei nie. Shepherd's pie. Right? Maar dan moet een reis tot vlees, tot wat hooi in wees. Geen om mee. So, hier building, ek love, maar als een reisjou, jong.
1: Ek denk die trick ook met de herderspastei en hoe ek tof nou om het te maak, is ek gebruik een geronde bak.
0: Okay.
1: En dan sit ek mash onder in, sit in die kant op en dan bak ek dit hier spier ook. En dan zet ik die mash in het en dan weer die vlees binnen en dan die mash en goed is boer op.
0: That's
1: en dan ook. So as jy hom uithaal, dan saam soos 'n pot.
0: Oh, nice. Die mouthfeel behoort lekker te wees op daai.
1: Ja, baie lekker. Wow. Daar is ook jy kan pasta, jy kan spaghetti bolognese weergawe van het maak ook.
0: Bolognese.
1: Interessante een, jy vas wat jy nou boop jou pers. Ach, en dan sit jy jou lang pastas natuurlijk, dus jy spaghetti in die middel van dit, en bak jy hom weer, dan sit jy weer kaas om die krips van, dan snij jy hom so uit, dan sy ook soos een pasta koek, maar jou koolse staan nie.
0: Could be, man.
1: Baie lekker om het te probeer.
0: Ek glaub,
1: ek glans te veel TikToks.
0: Ek denk, ja, ek het al die
1: maar
0: hele...
1: Maar
0: ek
1: het al probeer.
0: Die hele hier glaub. Ek het in COVID myself geleer hoe om maak, want ek was in huis toe gesluit. En leveringdienste wat gevleur het. So, we used it.
1: Ja.
0: Maar nooit geweet met baie van die goeders is, as jy vir die Italianers hier sit vlees in 'n pasta, dan gaan jy gooi met iets.
1: Ja, ja.
0: They don't do meat in a pasta. It's a side dish.
1: Ook jylle pasta.
0: Ach, nee. En is die lang break that. Mm. Ja. Maar verder, ja, ek het ook geleer om by en dan vergooi. Het is hierselfe ook so, nerboorsies en pasta, wat baie lekker. Vir my kleinste kou aan stinny.
1: Ja.
0: A stew dish met pasta.
1: Ja,
0: dit so, ek wil so alig, nee,
1: alhoewel as jy een lekker pasta moet maak, so'n enige vlees. Net vars rum met tomaatpasta met pesto saus. Ja.
0: My vrou is so lief vir pesto. Like,
1: is so duur.
0: Ja, maar boem oor die dier is nie op alles, die man.
1: Ja, nee, nie op alles nie.
0: Sê die ouwe tassijn gooi op alles.
1: Maar dan is ons vir julle Lifehack 101. Pesto is verschrikkelijk duur. Maar die groen slaai saus, wat ons allemaal somal so,
0: is
1: baie goedkoper en gebruik.
0: Ja,
1: is net so lekker.
0: Maar ek denk, jy weet, en baie keer dan sê julle vriende en braaivleis vieren, maar baie vriende word gebouw in een kombuis. En of jy echt genoot mekaar, laat julle host.

0: Dis Corleon Boota met haat dat ek jou nie haat nie. Nee, ons haat nie mekaar nie, definitief nie. Maar een ding wat jy sê, ek gaan hierdie met niemand deel nie. Praat met my, jong, ek deel sushi baie moeilik, sê Anisha. Hey, die volksvreemde goed, nee. Maggie sê, ek sal nie met Romeis deel nie, maar al die ander goed, ja. Dante sê, ok, kijk, hy twee poedings loop voor. Kom ons hoor.
1: Hallo, hallo. Goeiemôre.
0: Môre.
1: Ek luister na julle allemaal nie, en het is mal van pudding met roomuis en vla, en dan sage pudding. Die twee is die top. Ja nie, allemaal stem maar saam. Dit is ons allemaal eet, wat vir ons lief is. Goeiedag aan vir julle allemaal, Dante Bain.
0: Ja, kijk. Nou kyk, een malfakkie kan nooit verkeerd gaan. Ek sal juist vir ons DRC springkane wil weer malfapudding moet bak. Want kyk jy so, hy is nou een rechte, echt Suid-Afrikaanse dis, nee. Ek deel my kransje met niemand nie, Anna Klein. Ja, natuurlijk nie. Kobus Becker, dankie vir hy mooie wense. Ook vir Morris operasie, ek waardeer het Kobus uit my hart uit hoor.
2: Liefie, die wasmachine loop.
3: Huh? Waarheen?
4: Voor hy by die deur kom, bel Eurotech Appliance Services. Ons herstel wasmachine, skorrelgoedwassers, yskas, de oonde en meer in Port Elizabeth en omliggende dorpe. Selfs tot 2

0: и се райда. Book your service today. Bel 041-004-0647. Dus 041-004-0647. Eurotech.
1: Lieve jemel, maar is warm. Ik moet die airco naar recht maken. Die heeft de vat aan mij.
2: Raad die zomer te veel voor jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak een draai voor een gratis lekkasietoets. Ons verschaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
1: Nee. Ik nou dat. Cool, man. Ja.
2: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road Warmer. 041-581-3899.
3: Ek wil baie dankie sê aan Clinicare. Hulle maak die JKB-program moontlik. Dis nou maandag tot vrijdag 9 tot 12. Ondersteun ons vriende daar by Clinicare.
4: Need medication after hours? Clinifarm Pharmacy is open from 8:30 a.m. until 9 p.m. 7 days a week and 365 days a year. And Clinicare Moorpark Pharmacy opens for an after-hours service from 5 till 11 p.m. for 7 days a week. Sometimes it's too urgent to wait until morning. So Clinicare Pharmacies is here for you. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
3: Ja, en is 13 minuten weg van 11 uur en is jy oopjes ingeskakel. En Jairien sê, ek deel nie my koeldrank nie, dis hy aanienieke met die baie suiker in, hè? Ja, dankie kleinkie vir daai ene. Ek deel nie my strykyster nie, sê Joe. Morgen iets wat ek nie sommer sal doen is een pak chips, dis te lekker, sê Barend vir my. Morgen ek deel nie Grenadella tert nie, I will die for it, sê Quentin. Ja, en Marius, ek deel my vrou se melktert nie, want sy kan het die beste maak.

Music, they'll all be over you. Is alweer 8 minute weg van nuus tyd om 11 en die laaste paar boodskappe. Wat is een ding wat jy nie met iemand gaan deel nie? Definitief deel ek nie my biltong en droewors nie. Sterkte vanmôre. Celadine Jeffries.

0: Bye bye.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinic Care clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinic Care clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinic Care pharmacy today. Clinic Care pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
3: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en cargo daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit, hulle het dit. Hulle doen nou selfs braaik toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry dit vir jou. Vinnig, so kom keien gerust by Speedico. Kuip en Prins Alfredruid, reg hier in PE. Speedico is...
4: Man, Speedico is die beste.
3: Wel, dan heet hier dit. Speedico.
5: Honger? Ons het jou gedaan. Kom keien by Ribs Etc. Dispatch of Ribs Etc. PE. Bewatertand rummikies, sappige burgers, pizzas, chows, diepgebraaide hoender, cheese en yamas, kinderetes en gezinscombinaties, geroosterde toebroodjes, zondagmiddag etes met nagereg, paar slaaie, gelaide kaas en spek skyfies, gewone skyfies en jalapeno skyfies, van sag tot lekker pikant, wat elke keer die kool tref. Besoek ons by 102 Hoofstraat Dispatch of 301 Kaapweg in Newton Park, Port Elizabeth. Of skakel Dispatch by 063-947-3011 of PE by 060-829-3246 om jou bestelling vandag nog te plaas. Ribs Etc. Dispatch en PE, die geer wat jou keer op keer laat terugkom.

0: Bega, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Diep Rivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
1: Volg ons op Facebook @luisterfm.

WhatsApp op 082 333 367. Luister FM. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig

voor mij, Katrina. Als jij nog lief voor mij. Met al mijn gedrankerij. En die laat komen rijden.

Die klanke van Armando Hofmeyr en hy gee vir ons vuur en vlam. Net voor het Jan Blom met de woord wakker, die man was natuurlijk hier in die baai geweest die naweek, en van wat ek kon hoor was dit een fantastische vertoning geweest. Ek het een paar boodskappe in die atelier ook gesê, wat een goeie vertoning was Jan Blom nie. Net voor het natuurlijk Wijnand Strydom met Katrina tyd, so 5 minuten voor 1, goeiemiddag en welkom as jy nou niet ingeskakel het. As jy een verjaardag versoek het, is jy welkom om hom nou deur te stuur vir my op 082 333 367.

Die klanke van Chris Stein en hy sê, roep my naam. Net voor het Billy Idol met Money Money, John Belcher geef ons 082. Tijd so 20 minuut oor 1, goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy is op die rechte plek, dis Luister FM. Nou ek het die voorreg om vandag een nieuwe enkel snit vry te stel. Een van Afrikaanse muziekse mees energieke kunstenaars, Dirk van der Westhuizen, is terug met een splinternieuwe Engels enkel snit, wat aanhangers onmiddellik terugkeem neem na die klank waarop hulle oorspronkelijk verlief geraak het. Nou sy jongste vrystel, Adrenaline is nou beskikbaar en beloof om al die opwinding, passie en aansteeklike energie te lever wat synoniem geword het met Dirkse muziek. Propvol en drijwende ritme, melodieën en saamsing lirieke vertel Adrenaline die verhaal van een liefde wat so intens is dat het onmoontlik raak om te ignoreer. Nou die liefde met Adrenaline en nicotine te vergelyk, vang die liekie die opwinding Adrenaline stormloop en verslavende gevoel vast van iemand wat jou heeltemal in een greep het. Met relieke soos juist adrenaline, juist nicotine, ek's verslaaf en ek weet ek moes nie, beskryf Dirk op een treffende wyse die gevoel om hals oor kop verlief te raak op daardie spesiale persoon wat elke dag vul en die lewe net soveel mooier maak. Musikaal sien die snit hoe Dirk terugkeer na die opgewekte lekkerluisterstyl wat hom gevestig het as een van Suid-Afrikaanse gunsteling vermaaklikheidskunstenaars. Nou die kombinasie van 'n sterk produksie, 'n onweerstaanbare ritme en 'n onvergeetlike refrein is Adrenaline een liedjie wat luisteraars van die eerste speelbeurt af op herhaling gaan hê. Of jy nou met die regmaak vriende op draai die maat van die musiek. Vir die eerste keer op Luister FM Dirk van der Westhuizen met Adrenaline. Jy's rent vriend.

0: lijkt die zon. Oeh, ik heb een verre lekker jacht terug. Yeah, I was no way.
1: Metro Diesel. Ja, nee, ons gooi brandstof, nie jou geld.

was langs mij, weer langs mij. Dus alsof hij helemaal neergezakt heeft op mij. Hoe gelukkig

0: Luister FM. Hoe jere jou, dat is moeilijkheid. Zij slaapt al meer heel dag.
1: You're alone, you're alone, you're alone.
0: Berusting vind ik een zonnigheid. As jou lady lach.

0: Red Sheeps uit de kruis. Wat een tune was het niet geweest waar ik gekomen heb. Nee, je was fantastische Belville. Michael Learns to Rock, the actor. Stijk voor mij om tot ziens te zeggen. Maar dank je allemaal wat zo lekker samen met mij gekregen. Ik is nog terug met jou in die sessie. En dank je samen met die Albertsbroers voor maandag lekker te. Zoals ouder gewoonte. Funkel en Koljander of Funkel of Koljander. Je van die twee weet nooit wie is vaak ziek of op vakantie of Japonie. Je weet ons dan die twee stouters. Ik zeg weer tot ziens. Je moet een lieflijke aan verder. Ik ben net terug met jou Nies en dan praat ons weer morgen. Tot dan. Tot ziens.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer. And allcut.co.za.

zit hier met mijzelf langs die water. Bij kaarsen en klanken, werelds alma mater. Ik wonder wie jij is, en ik wonder hoe jij lijkt. Ik wonder hoe het vol om in jouw blauwe te kijken. Die binnen is het snoezig, die ruikt een mooi schoon. Maar is dat mijn plek, mijn gekozen droom?

Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE, se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

sa mai hart es de sua. Ja di happy sa mai hart es de sua. Elke keer het ek gedink het sal kwyn, maar die ligte het net rooier geskyn. En die hoop het met die kere verdwyn. Want my hart het ook maar 'n buitelyn. Een gaaikie wat lek wordt te gat. Een storm in een wijnglas al spat. Nou is mijn sporen net stof langs die pad. Maar die hakkies aan mijn hart is te zwak. Ja, die hakkies aan mijn hart is te zwak.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

Na 6 kinders in diezelfde huis, het die huwelijk verbrokkel soos een slechte keis. Ek het hard geskreeuw en hard probeer, maar die armoede was vir haar net te seer. Die welsyn snyl voorraad maar fynkies, en so die beboetie gekom sonder rosynkies.